0: geluid van Schlager.nl.
1: Maurice Franken.
2: Wijbrand van der Zanden.
3: Huub de Goeie.
0: Ralf Veenhuis.
1: Maandag tot en met vrijdag van 9 tot 9 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. En de vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel. Kom.

0: Schlager.nl,
1: waar ook blaasmuziek thuis hoort.
0: Hoe mooi kan een weekend zijn? Schlager.nl, vroegshoppen.
1: Zaterdag en zondag van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl. Nogmaals.

0: per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Slager.nl. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen, zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

nummer 1 van de Benelux in Schlager en Volksmuziek. Dit is Schlager.nl. NL.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Schlager.nl. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure Schlager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Schlager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

Stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: slager.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek. Grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl. NL.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Slager.nl. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraad en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. Dat hebben de EU-leiders tijdens hun top in Brussel besloten. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Voor het eerst worden de maatregelen met 12 maanden verlengd. Eerder gebeurde dat steeds voor een half jaar. Ook de G7-landen werken aan nieuwe Russische sancties. Canada en het Verenigd Koninkrijk kondigden al aanvullende maatregelen aan. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.
3: Hallo, ihr lieben Hörer von Radio Schlager NL, die Nummer 1 der Benelux-Länder in Schlager und Volksmusik. Hier ist Francine Jordi und ich wünsche euch jetzt so viel Spaß mit meiner Musik.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Waar ook blaasmuziek thuis hoort.
0: Hoe mooi kan een weekend zijn? Schlager.nl, vroegshoppen.
1: Zaterdag en zondag van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. De Europese Unie verlengt de economische sancties tegen Rusland met een jaar vanwege de oorlog in Oekraïne. De sancties zijn gericht op belangrijke sectoren van de Russische economie. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
2: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl.

0: Lekker losgaan met de lekkerste schlager en volksmuziek.
1: Udo Jürgens.
2: Ik ben dafür, dafür zu sein.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 7 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Slager.nl. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. Volgens de militaire machthebbers duurden de gevechten ongeveer 2 uur en zijn 22 aanvallers gedood. De aanslag is opgeëist door een aan Al-Qaeda gelieerde groepering. De situatie is inmiddels weer onder controle en het vliegverkeer is hervat. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. Volgens de minister blijft 1 oktober de uiterste deadline voor behandeling van de wet. Oppositiepartijen Pro, PVV en SP reageren woedend. Zij zijn bang dat vooral chronisch zieken de rekening betalen van een hoger eigen risico. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Hij schrijft op Telegram dat Oekraïne anders een omvangrijk winterhulppakket nodig heeft met onder meer brandstof en energieapparatuur. Ook vraagt hij om minstens 300 extra raketten voor de komende maanden. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Daar is verdeeldheid over. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Slager.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek. Grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl. NL.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Waar ook blaasmuziek thuis hoort.
0: Hoe mooi kan een weekend zijn? Schlager.nl, vroegshoppen.
1: Zaterdag en zondag van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. Bij een jihadistische aanslag op de luchthaven van de Nigerese hoofdstad Niamey zijn 11 militairen en 2 burgers omgekomen. Ook een militaire luchtmachtbasis op het vliegveld was doelwit van de aanval. De behandeling van het wetsvoorstel voor een hoger eigen risico in de zorg wordt mogelijk uitgesteld tot na de zomer. Minister Hermans kan zich wel vinden in een verzoek van Ingrid Koenraadi en Diederik van Dijk om eerst de financiële gevolgen verder te laten onderzoeken. De Oekraïense president Zelensky wil de oorlog met Rusland nog voor de winter beëindigen via diplomatie en extra druk op Moskou. Op de EU-top in Brussel pleitte Zelensky opnieuw voor een versneld lidmaatschap van de Europese Unie voor zijn land. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
2: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl.

0: per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 8 uur.
2: Dit is Jorien Wallas met het radionieuws op Slager.nl. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance heeft zich in een persconferentie in het Witte Huis uitgesproken over de relatie van het land met Israël. Vance waarschuwde dat de VS de enige bondgenoot van Israël in de hele wereld is en dat het verstandig is die te vriend te houden. Hij reageerde daarmee op berichten dat de Israëlische premier Netanyahu boos zou zijn over het gesloten akkoord met Iran. Daarin staat dat Israël Libanon niet meer mag aanvallen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Voor de beste spareribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de.
4: Ja! Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
5: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
6: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue sauce is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
7: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een

0: is het geluid van Schlager.nl.
1: Frisch, frech, Fox.
0: Krijgt het ritme van de Fox ook jou te pakken? Wij weten het wel zeker.
1: Iedere avond van 9 tot 10 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Israël moet de Verenigde Staten te vriend houden, want ze zijn de enige bondgenoot die het land nog heeft, waarschuwt de Amerikaanse vicepremier J.D. Vance. Hij reageert daarmee op Israëlische kritiek op het akkoord met Iran. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Carlease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Carlease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het Oosten. Meer info? Totalcarlease.nl.
3: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
2: Total Carlease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Carlease. Voordeliger leasen bestaat niet.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
2: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl.
0: Het is 9 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Schlager.nl. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De voormalig burgemeester van Manchester is binnen Labour populair. Vanwege zijn politieke succes in Manchester wordt hij ook wel King of the North genoemd. Hij bekleedde eerder verschillende posten in de kabinetten van premier Tony Blair en Gordon Brown. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Een ruime meerderheid stemde in met de vergunningaanvraag. Een definitief besluit volgt in het najaar. Rijk, provincie en gemeente investeren samen ruim 100 miljoen euro in de bereikbaarheid van het gebied. Er komen naast de fabriek ook duizenden betaalbare woningen. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Die maken onder meer privatisering van staatsbedrijven en meer buitenlandse investeringen mogelijk. Volgens economen gaat het om de grootste economische hervorming in bijna 70 jaar. Cuba kampt al jaren met een economische crisis, stroomuitval en voedseltekorten. Met de hervormingen wil de regering de economie weer op gang brengen. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
3: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
4: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
5: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
6: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij AllSecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. AllSecure, de autoverzekeraar.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Schlager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Frisch, frech, Fox.
0: Krijgt het ritme van de Fox ook jou te pakken? Wij weten het wel zeker.
1: Iedere avond van 9 tot 10 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. In Engeland heeft Labour-kandidaat Andy Burnham de verkiezingen gewonnen in het kiesdistrict Makerfield. Hij komt nu in het lagerhuis en daarmee ligt voor hem de weg vrij om premier Starmer uit te dagen. De gemeenteraad van Katwijk geeft voorlopig groen licht voor de komst van een grote medicijnfabriek van de Amerikaanse farmaceut Eli Lilly. Die moet onder meer medicijnen tegen diabetes, obesitas en kanker gaan maken. Cuba wil de economie ingrijpend hervormen en meer ruimte geven aan de vrije markt. Premier Marrero presenteerde daarvoor 176 voorstellen aan het parlement. Het weer. Het wordt een plakkerige zomerdag met temperaturen boven de 30 graden en een matige westenwind. Hou rekening met lokaal kans op felle onweersbuien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.

0: zijn Slager.nl, waar Slager en volksmuziek thuis horen.
1: Wij zijn Slager.
0: Slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Slager.nl. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De autoriteit Consumentenmarkt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Vorig jaar maakten 29 meisjes van 10 tot 20 jaar een einde aan hun leven. Ook bij vrouwen in de 20 nam het aantal toe. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Vorig jaar overleed 22% van alle overleden tieners door zelfdoding. Bij twintigers was dit 28%. Mannen plegen 2 keer vaker zelfmoord dan vrouwen. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Yeeha!
4: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
5: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
6: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
7: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
8: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij expert.
9: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
9: Hier hoor je ze wel.

0: hoor je ze wel.
1: Wij zijn Schlager.nl.
0: Schlager.nl.

0: slagerplaten.nl.
1: De beste slagerhits ter wereld. Alleen maar Slager.
0: Wij zijn Slager.
1: Iedere avond van 10 tot 11 op slager.nl.
0: Luister naar slager.nl.
2: Da stritten sich zwei Mann.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Het aantal zelfdodingen onder tienermeisjes is de afgelopen 20 jaar ruim verdubbeld. Dat meldt statistiekbureau CBS. Zelfdoding is de belangrijkste doodsoorzaak onder tieners en twintigers. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten. Ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Yeeha!
3: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
4: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
5: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
6: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
7: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
8: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie en elk budget. Onder andere verkrijgbaar bij expert.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
9: Hier hoor je ze wel.
0: www.schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 11 uur.
2: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Slager.nl. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. Vooral de industrie, transport, bouw en de vrije tijdsbranche lopen extra risico's. Ondernemingen blijven daardoor kwetsbaar voor hogere energie- en transportkosten, materiaalschaarste, hogere rente en stijgende loonkosten. De autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. De knop waarmee bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst kunnen worden teruggestuurd, moet duidelijk zichtbaar zijn en makkelijk te vinden. De regel komt voort uit een nieuwe EU-richtlijn en geldt dan ook in de hele EU. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De ACM gaat voor het toezicht gebruik maken van meldingen van consumenten. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. China is een dominante speler in Europa doordat het eigen bedrijven subsidies geeft en voorttrekt, waardoor het goedkoper kan produceren. De EU-top gaat vandaag verder, onder meer over de meerjarenbegroting. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Schlager.nl.
1: De beste schlagerhits ter wereld. Alleen maar Schlager.
0: Wij zijn Schlager.
1: Iedere avond van 10 tot 11 op Schlager.nl.
0: Luister naar Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Verschillende sectoren in ons land blijven last houden van de nasleep van de oorlog in het Midden-Oosten, ook nu Iran en de Verenigde Staten een voorlopig akkoord hebben gesloten. Dat meldt ABN AMRO in zijn nieuwe sectorprognose. De autoriteit Consument en Markt, ACM, stelt een retourknop verplicht voor webwinkels. Als webshops zich niet aan de nieuwe regel houden, kunnen ze uiteindelijk een boete krijgen. De Europese Commissie krijgt groen licht om zich te beschermen tegen oneerlijke handel uit landen als China. Als het nodig is, mag daarvoor een nieuw handelsinstrument in het leven worden geroepen. Zo spraken de Europese leiders af tijdens de EU-top in Brussel. Het weer. De temperatuur loopt snel op. Rond het middaguur is het al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit.
4: Oké, are you ready?
3: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
4: En we are flying!
3: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
2: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
5: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
6: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Yeeha!
7: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
8: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een

nummer 1 van de Benelux in Schlager en Volksmuziek. Dit is Schlager.nl. NL.

0: altijd op de hoogte. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 12 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Slager.nl. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt het Libanese staatsnieuws NNA. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het Israëlische leger geeft de gebruikelijke verklaring dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Iran heeft nog niet gereageerd op de aanvallen. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. De inspectie had liever vooraf van de ingrijpende maatregel geweten. Er is door de inspectie niet gecontroleerd op handhaving van het verbod. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl met Wijbrand van der Sande.
0: Hier hoor je ze wel. Pas

de nummer 1 van de Benelux in Schlager en Volksmuziek. Dit is Schlager.nl. NL.

0: van Schlager.nl.
1: Iedere week opnieuw, alleen maar Duits.
0: Jetzt geht's los met Wybrand van der Sande.
1: Iedere zondag van 2 tot 3 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. In Libanon zijn afgelopen nacht zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het zijn de dodelijkste aanvallen in Libanon sinds het akkoord tussen de VS en Iran, waarin ook een einde aan het Israëlische geweld is toegezegd. Het kabinetsbesluit om tijdens de eerste coronagolf geen bezoek meer toe te staan in verpleeghuizen kwam als een verrassing voor de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dat zei toenmalig hoofdinspecteur curatieve gezondheidszorg Marina Eckenhausen tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. En chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
3: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het Oosten. Meer info? Totalcarlease.nl.
4: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. Allsecure, de autoverzekeraar.
3: Total Car Lease, word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease, voordeliger leasen bestaat niet.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
5: Met Wijbrand van der Sande.
0: www.schlager.nl.

0: altijd op de hoogte. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl. Schlager.nl.
0: Het is 1 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Schlager.nl. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep, die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland, gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De chipkaart is inmiddels technisch verouderd en wordt ook overbodig nu mensen ook met hun betaalpas en de nieuwe OV-pas kunnen reizen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. De anonieme OV-chipkaart blijft tot die tijd wel geldig. Een kwart van alle ritten in het openbaar vervoer wordt inmiddels met de betaalpas betaald. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Volgens het bedrijf is het onmogelijk dat China een van zijn machines in handen heeft. Ze zijn niet ongemerkt te vervoeren en ook niet te bedienen zonder specialistische kennis. De machines van ASML maken chips die onder andere nodig zijn voor de ontwikkeling van AI. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.
3: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
4: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
5: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk.
6: Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandemparavlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Schlager.nl met Wijbrand van der Sande.
0: Hier hoor je ze wel.

losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek.

0: Slager.nl.
1: De beste slagerhits ter wereld. Alleen maar Slager.
0: Wij zijn Slager.
1: Iedere avond van 10 tot 11 op Slager.nl.
0: Luister naar Slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. In Limburg geldt vanaf 3:00 vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Het is vanaf 1 juli niet meer mogelijk om een anonieme OV-chipkaart aan te schaffen. De maatregel is de eerste stap naar het volledig stopzetten van de OV-chipkaart eind volgend jaar. Een chipmachinefabrikant ASML wordt door het Amerikaanse ministerie van Handel beschuldigd van illegale levering van chipmachines aan China. Er is geen bewijs geleverd voor de aantijging. ASML ontkent dan ook stellig. Het weer. Veel zon, weinig wind en al bijna 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
4: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
5: Consumentenonderzoek bewijst, Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
6: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
7: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit.
8: Oké, are you ready?
7: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
8: And we are flying!
7: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan? Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
9: Met Wijbrand van der Sande.
0: www.schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 2 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op Slager.nl. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. De waarschuwing geldt tot 7 uur vanavond. Er wordt niet uitgesloten dat code oranje later in meer provincies gaat gelden. In de rest van het land geldt nu code geel. Eind van de middag is er kans op zware onweersbuien met hagel en veel regen en wind. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. De groep, die uit Afghanistan moest vluchten door hun werk voor Nederland, gaat nu vragen om een uitzonderingspositie. Zij stellen nooit meer terug te kunnen keren naar hun land. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het aantal ebola-gevallen neemt nog steeds wekelijks toe. Momenteel lopen er experimenten met verschillende behandelingen. Er is echter nog geen goedgekeurd vaccin of medicijn in omloop. De Europese Unie komt met een financieel hulppakket van 493 miljoen euro. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk.
4: Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkijzer. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter, kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkijzer. Flycenter.at, king of

0: altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Mijn naam is Lisa. Ik woon in een SOS Kinderdorf. Hier heb ik een nieuwe mami en neue Geschwister gevonden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
2: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS Kinderdorfpate unter www.sos-kinderdorf.at.
3: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. Allsecure, de autoverzekeraar.
4: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
5: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
6: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
7: Lentekriebels bij slager.nl met Wijbrand van der Sande.
6: Hier hoor je ze wel.

0: hoor je ze wel.
1: Wij zijn Schlager.nl.

stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. In Limburg geldt vanaf 3 uur vanmiddag code oranje vanwege aankomend noodweer. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Afghaanse tolken die in Afghanistan voor Nederlandse militairen en overheidsmissies hebben gewerkt, krijgen geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. De groep heeft een brief ontvangen waarin wordt verwezen naar het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is getreden. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Zij vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. En het aantal vastgestelde ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo en Oeganda is gestegen naar bijna 900. De Congolese regering noemt 232 doden, in Oeganda zijn er 2 doden. Het weer. Veel zon, weinig wind en meer dan 30 graden. Het Nationaal Hitteplan is van kracht. Veel drinken, schaduw opzoeken en niet te actief zijn dus. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
3: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
4: Met Wijbrand van der Sande.
0: www.schlager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Hij wil Starmer opvolgen als premier, maar kan dat pas doen als hij officieel parlementslid is. Ook heeft Burnham de steun nodig van minstens 20% van de Labour-fractie. Starmer wordt steeds minder populair, maar zegt zijn leiderschap te zullen verdedigen. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. De leden vertegenwoordigen omwonenden van specifieke start- en landingsbanen, waardoor deelbelangen ontstaan. Ook zou er te weinig gedaan worden om de Schiphol-lobby buiten de deur te houden. De maatschappelijke raad Schiphol werd in 2023 opgericht en geeft het kabinet gevraagd en ongevraagd advies. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. De bedrijven zouden jarenlang prijsverhogingen hebben afgestemd en daarmee de concurrentieregels hebben overtreden. Volgens onderzoekers werden populaire ijsjes vaak tegelijk en met hetzelfde bedrag duurder. Het nieuws zorgt voor woede onder consumenten die denken jarenlang te veel te hebben betaald. De betrokken fabrikanten werken mee aan het onderzoek van de Japanse mededingingsautoriteit. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Of je nou black tie naar een speciaal feest gaat, een pak op maat zoekt om te shinen op je werk, of de perfecte jeans wilt voor het weekend.
4: Altijd je beste zelf zijn. Je kan het aan. OFM. Mode voor alle mannen. Shop op onlyforman.nl.
5: Moet het groots en meeslepend, of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
6: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
7: Lentekriebels bij slager.nl met Huub de Goeie.
6: Hier hoor je ze wel.

0: Da wird die rehren.
1: Wij zijn Schlager.nl, waar Schlager en volksmuziek thuis horen.
2: Wij zijn Schlager.
1: Schlager.nl.

0: Slager.nl geeft je het ultieme weekendgevoel. Fresh shoppen.
1: Wij zijn Slager.
0: Fresh, Freg, Fox.
1: Jetzt geht's los.
0: Melodieën der Nacht.
1: Zaterdag en zondag op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. De Britse premier Keir Starmer roept zijn partij Labour op om de gelederen gesloten te houden. Zijn rivaal, burgemeester van Manchester Andy Burnham, won een parlementszetel en is daarmee een stap dichter bij een leiderschapsstrijd. Meerdere leden van de maatschappelijke raad Schiphol zijn opgestapt. Ze vinden dat de opzet van de raad niet goed de belangen van alle omwonenden kan behartigen. En de Japanse autoriteiten onderzoeken 6 grote ijsfabrikanten vanwege mogelijke prijsafspraken. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
2: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. Allsecure, de autoverzekeraar.
3: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
4: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het Oosten. Meer info? TotalCarLease.nl.
5: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American style barbecue saus is heerlijk op alle barbecue en gourmet producten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
4: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
6: Geweldig. Super. Waanzinnig. Stijl. Fantastisch. Ongelooflijk. Zo kalm, stil en ontspannen. Zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilde Keizer. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilde Keizer. Flycenter.at, King of the Air.
0: Dit is het geluid van Slager.nl.
7: Met Huub de Groei.
0: www.slager.nl

0: altijd op de hoogte. 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. In het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. En daarmee is het oude dagrecord uit 2000 met een tiende graad verbroken. Van een officieel warmterecord is nog geen sprake, omdat het record in de Bilt niet is gesneuveld. Daar werd het vanmiddag 31,4 graden. Dat is wel de hoogste temperatuur van dit jaar tot nu toe. Het warme weer houdt aan en morgen kan er regionaal opnieuw een hittegolf ontstaan. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. Overtreders riskeren maximaal 2 jaar cel of een hoge boete. Volgens justitieminister Van Weel moet de wet radicalisering tegengaan, vooral online. Critici zijn bang dat de vrijheid van meningsuiting onder druk komt te staan, maar volgens de minister vallen demonstraties niet onder de wet. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan 3/4 van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Onderzoekers schatten dat ruim 13.000 van de 17.000 jongen zijn overleden. Ook onder pinguïns en andere diersoorten zijn er opvallend veel slachtoffers gevallen. Australië onderzoekt nu de situatie verder en bereidt zich voor op een mogelijke verspreiding van het vogelgriepvirus naar het vasteland. Er is al een plan van aanpak dat bijna 70 miljoen euro kost. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
4: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl met Huub de Goeie.
0: Hier hoor je ze wel.

0: hoor je ze wel.
1: Wij zijn Schlager.nl.

0: Dit is het geluid van Schlager.nl.
1: Melodieën die een nacht. De mooiste liefdesliedjes en ballads.
0: Naar de radio luisteren als het donker is.
1: Iedere avond van 11 tot 1 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. In het Limburgse El is 34 graden gemeten. Dat is de hoogste temperatuur ooit op 19 juni in Nederland. Het kabinet wil het verheerlijken van terrorisme strafbaar maken. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel dat onder meer het verspreiden van IS-video's en het openlijk steunen van terroristische organisaties verbiedt. En op een afgelegen eilandengroep in de Indische Oceaan die bij Australië hoort, is mogelijk meer dan driekwart van de zeeolifantenpups gestorven door vogelgriep. Het weer: toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.
2: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk.
3: Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter. Kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, king of

0: altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
1: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
3: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit.
4: Oké, are you ready?
3: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
4: And we are flying!
3: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht.

0: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
1: Dit is het geluid van Slager.nl.
2: Met Huub de Groei.
1: www.slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Schlager.nl.
0: Het is 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Schlager.nl. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's cash. Volgens de politie worden de verstopplekken in auto's steeds geavanceerder. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. De Almeerder krijgt ook een contactverbod van 3 jaar en hij moet het meisje zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man verkrachtte het meisje in een mobiel toilet. Hij kocht een drankje voor haar, duwde haar in een dixie toen ze wilde plassen, draaide de deur daarna op slot, trok haar kleding naar beneden en misbruikte haar toen. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Volgens persbureau Reuters kwam dat bestand na bemiddeling van de Verenigde Staten en Qatar met steun van Iran tot stand. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. Volgens de Libanese autoriteiten vielen daarbij 18 doden en tientallen gewonden. Met het staakt het vuren moet er een eind komen aan het telkens weer oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Ook verdwijnt het recht van burgers om de president rechtstreeks te kiezen. Dat doet het parlement voortaan. De Senaat van Zimbabwe moet het voorstel nog goedkeuren, maar het lijkt waarschijnlijk. Critici noemen de wijziging een aantasting van de democratie en een verlenging van de macht van de president. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover het radionieuws op Schlager.nl.

0: HelloFresh. Het avondeten voor elkaar.
1: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
2: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
3: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
4: Lentekriebels bij slager.nl met Huub de Goeie.
3: Hier hoor je ze weer.

0: It's me.
1: De Slager.nl prijsvraag.
0: Luister Slager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
1: www.slager.nl

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. De politie treedt harder op tegen de bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Een 27-jarige man is tot 28 maanden cel veroordeeld, waarvan 12 voorwaardelijk, voor het verkrachten van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag 2025 in Arnhem. Israël en Hezbollah hebben ingestemd met een staakt het vuren dat ook al direct is ingegaan. Eerder vandaag voerde Israël nog zware aanvallen uit op doelen in Libanon. En het parlement van Zimbabwe heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de presidentiële termijn verlengt van 5 naar 7 jaar. Daardoor kan president Mnangagwa mogelijk tot 2030 aan de macht blijven. Het weer, toenemende bewolking met van het zuiden uit een paar regen- of onweersbuien. Het is zeer warm met temperaturen van 28 graden aan zee tot 36 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige zuidelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
2: Nu bij Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
3: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
0: Dit is het geluid van Slager.nl.
4: Met Huub de Groei.
0: www.slager.nl

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 6 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. Brussel wil landen die criminelen beschermen of niet uitleveren strenger aanpakken. Aanleiding is onder meer de zaak rond de voortvluchtige Nederlandse drugscrimineel Bolle Jos die in Sierra Leone zou verblijven. Nederland overweegt ontwikkelingssteun aan dat land te verminderen om zijn uitlevering te versnellen. Jetten wil met behulp van Europese samenwerking criminelen uiteindelijk voor de rechter brengen. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. Sinds dit jaar is het maken en hebben van zulke verborgen ruimtes strafbaar met maximaal 2 jaar cel. Het aantal ontdekte geheime compartimenten in auto's stijgt al jaren en ligt dit jaar opnieuw hoog. Bij een grote inval in Zevenbergen vond de politie onder meer honderden kilo's drugs en miljoenen euro's aan contant geld. Volgens de politie worden de verstopplekken steeds geavanceerder. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Moet het groots en meeslepend, of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
3: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
5: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. Oh. En hoorde dit.
6: Oké, are you ready?
5: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
6: And we are flying!
5: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl met Ralf Veenhuis.
0: Hier hoor je ze wel.

0: bist, spitsen die White Stars op slager.nl. Daarmee begonnen we je weekend. Leuk dat je er bent. Ja, de mussen vallen dood van het dak inmiddels. Alhoewel er natuurlijk voor het eind van de middag, dus omstreeks dit moment en het begin van de avond, code geel of oranje zelfs is afgegeven in het zuiden van het land. Dus er komt nog een beetje slecht weer aan. Maar dat maakt niet uit. Blijf gewoon gezellig bij ons hier op slager.nl. Mijn naam is Ralf. Tot aan 9 uur ben ik bij je hier op slager.nl. Zo dadelijk nog de actuele headlines, de gouden oude slagerhits en de volgende hits, die hoor je hier.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager- en volksmuziek.

Helene Fischer op Slager.nl met Keinem Andern. Gisteren natuurlijk in het nieuws, Helene Fischer. Hè, want ze heeft het concert verplaatst van Amsterdam naar het Gelredome in Arnhem. Ja, daar zijn een heleboel mensen niet zo blij mee, dat snap ik. Hè. Want als je een hotelletje hebt geboekt of je komt daar uit die regio en je denkt van, hey, ik wil gezellig eens een keer een avondje naar Helene Fischer. En dan krijg je dit. Maar niettemin, de Gelredome, dat blijft natuurlijk ook wel een toplocatie, zeker voor Helene Fischer. Ze heeft daar voor een aantal jaar geleden terug ook al een concert gegeven. Vorig jaar toch?

Stereo Act op deze vrijdagavond bij Slager.nl. Ik heb getruimd van dier. Zometeen Uli Bastiaan, maar eerst gaan wij richting Zwitserland. Daar komt deze dame vandaan. Francine Jordi, alles weer goed.

Stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit. Er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Premier Jetten is heel blij met de nieuwe EU-afspraken om harder op te treden tegen internationale drugshandel. De politie treedt harder op tegen bouwers van geheime ruimtes in auto's die criminelen gebruiken voor drugs, wapens en geld. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.

0: altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar.
1: Zoek je de echte Amerikaanse barbecue-smaak? Eddie's Barbecue Sauce heeft deze kenmerkende tongstrelende smaak. Met een vleugje rooksmaak en een perfecte balans tussen zoet en pittig. Deze typisch American-style barbecue-saus is heerlijk op alle barbecue- en gourmetproducten. Spice up your barbecue. Kijk op risaco.nl voor verkoopadressen.
2: Niet de aanbieding laten bepalen, maar kopen wat je lekker vindt. Niet stoppen met verrassen, omdat je bang bent voor een verrassing bij de kassa. Ga naar Lidl, want bij ons zijn alle prijzen laag. Altijd. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Sunweb vroeg Saskia hoe het was op vakantie. En hoorde dit.
4: Oké, are you ready?
3: Saskia neemt net een aanloop voor haar eerste duo-vlucht paragliden. Na 2 uur twijfelen.
4: And we are flying!
3: En luister. Ze vindt het hartstikke leuk. Lekker zweven. Eindelijk jezelf eens helemaal laten gaan. Nooit gedacht. Toch gedaan. Boek jouw nooit gedachte vakantie nu op sunweb.nl.
2: Consumentenonderzoek bewijst. Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. Dus volg miljoenen andere klanten en kies voor Lidl. Lidl, je verdient het.
5: Dit is het geluid van Slager.nl.
6: Met Ralf Veenhuis.
5: www.slager.nl.

Amber van der Elsen met haar actuele single afslager.nl. Was werden wir uns verlieben, daarvoor de headlines. Welkom terug. Ik heb zo meteen de gouden oude slagerhit. Welke dat is, verklap ik zo dadelijk. Maar eerst gaan wij naar Tirol, Oostenrijk. Die Tirolspatsen hoor je nu.

Marco Ventre samen met zijn band Jenseits Deine Liebe op Slager.nl. Zometeen de gouden oude Slagerhit. We gaan terug in de tijd met Heino, zijn grote hit La Montarara. Aan hem de eer, zo dadelijk na Marco.

muziek aus dem alten Karton. Dit keer was het de eer aan Heino, de gouden oude slagerhit La Montanara. Wat eigenlijk zoiets betekent als ja, het, die roef aus die bergen, hè, het lied van de bergen. Alhoewel het toch letterlijk betekent het meisje uit de bergen. Maar dat gaat het liedje eigenlijk niet helemaal over. Ja, het is een beetje ingewikkeld, maakt niet uit. Het was destijds gewoon een hele grote hit voor Heino. Nu actuele en nieuwe muziek op deze vrijdagavond. Dit is Monique Simon.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. De IAEA wil al langer controleren waar Iran zijn verrijkte uranium opslaat, maar krijgt daar geen toegang toe. Volgens schattingen beschikt Iran over grote hoeveelheden verrijkt uranium, maar waar die liggen is nog altijd onduidelijk. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. Er is nog geen definitief besluit, er volgt eerst nog onderzoek in Terneuzen en in de buurt van de Eemshaven. Netbeheerder Tennet noemt de Eemshaven technisch de beste optie, terwijl Zeeland meer investeringen vraagt in het stroomnet. Staatssecretaris De Bat wil draagvlak en techniek nog tegen elkaar afwegen. Eind dit jaar wijst het kabinet mogelijk een voorkeurslocatie aan voor de bouwplannen van de kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De politie trof de lichamen van een 53-jarige man en vrouw afgelopen nacht aan in hun woning. Niet veel later is hun dochter aangehouden en in beperkingen in bewaring gesteld. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. De dubbele moord leidt tot verbijstering in de buurt in Meerstad. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.

0: altijd goed voorbereid. Hello Fresh, het avondeten voor elkaar.
1: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
2: Lentekriebels bij slager.nl met Ralf Veenhuis.
1: Hier hoor je ze wel.

0: Linda Hesse op slager.nl. Was is het daaraan vals? Het is vrijdagavond 7 uur geweest. Wees welkom op slager.nl.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager en volksmuziek.

bernardbrinkopslager.nl. Wenn nicht heute Nacht, wenn denn dan. Ja, het Nederlands elftal kan morgen een reuzenstap zetten richting de volgende ronde van het WK. Bij een overwinning op Zweden komt Oranje op 4 punten in de groep. En dat is volgens de datamodellen vrijwel zeker goed voor een plek in de knock-outfase. Ja, bij het huidige toernooi met 48 landen, het grootste WK ooit, gaan namelijk 32 teams door naar de volgende ronde. Dat zijn van alle groepen de beste twee teams. Daarbij ook nog de 8 beste nummer 3.

stop heel Slager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar Slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De Slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De toegang van de atoomwaakhond IAEA tot Iraanse nucleaire faciliteiten hangt af van onderhandelingen met de VS. Iran ontkent dat het internationale agentschap al toestemming heeft gekregen voor inspecties. Het kabinet houdt Groningen en Zeeland in beeld als mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales. En het opgepakte 15-jarige meisje uit het Groningse Meerstad wordt verdacht van de dubbele moord op haar ouders. De rechtercommissaris heeft bepaald dat ze nog 2 weken vast blijft zitten. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
2: Voor de beste spare ribs, steaks en American burgers van de grill ga je naar Steakhouse Isselburg. Steakhouse, grill, imbiss, biergarten. Topkwaliteit en 100% klanttevredenheid. Steakhouse Isselburg. Aan de Hüttenstraße in Isselburg. Net over de Duitse grens bij Gendringen. www.steakhouse-isselburg.de. Yeeha!
3: Folgen Sie dem Klang des Wilden Kaisers und wandern Sie beschwingt durch die wahre Heimat der Volksmusik. Erleben Sie die Tiroler Bergwelt von ihrer gemütlichsten Seite und genießen Sie die perfekte Harmonie von Natur und Tradition. www.wilderkaiser.info.
4: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
5: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
6: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
7: Streamen, gamen of presenteren? Je doet het allemaal eenvoudig met de mini-beamers van Philips. Stream thuis je favoriete shows, films en sportmomenten. Geniet van gamen met je vrienden op een groot scherm. Of geef een professionele presentatie op je werk. De beamers van Philips. Voor elke situatie.

0: voorbereid. Hello Fresh, het avondeten voor elkaar.
1: Dit is het geluid van Slager.nl.
2: Met Ralf Veenhuis.
1: www.slager.nl

Melissa Dashenweng op Slager.nl met haar actuele single Alpen Barbie. Daarvoor de headlines. Welkom terug. Straks de gouden oude slagerhit. We gaan terug in de tijd met Jürgen Markus. Maar eerst naar het Oostenrijkse Zillertal, het muzikaalste dal van Oostenrijk. Dit zijn de Kaiserbanden.

De slagerzangers uit de geschiedenis. Jürgen Markus op slager.nl, de gouden oude slagerhit. Eine neue Liebe is wie ein neues Leben. Ja, Mario en Christophe, zij hebben een hitje van de Cats in een nieuw jasje gestoken. One Way Wind, hoor je nu.

0: 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties, waarvan er 2 in Groningen liggen. En Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. En er zijn in oktober verkiezingen in Israël die hij wil winnen. Dat zou kunnen leiden tot spanningen met de VS die juist aandringen op naleving van het bestand. Amerikaanse leiders hebben Israël de afgelopen dagen al dringend opgeroepen om terughoudend te zijn. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter van der Leyen na een top in Brussel. De EU-leiders zijn het nog niet eens over de begroting voor 2028 tot 2034 en over waar het geld dan precies vandaan moet komen. Zo wordt er onder meer gedacht aan nieuwe EU-belastingen zoals op tabak of online gokken. Von der Leyen wil dat lidstaten en instellingen dan samen een duidelijke financiële aanpak afspreken. Nederland is fel tegen de torenhoge EU-begroting. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
3: Wat is de beste manier om zelf je huis te schilderen? Dat weet de adviseur van zelfjehuisschilderen.nl. Hij komt ter plekke kijken, checkt de conditie van je schilderwerk, binnen of buiten, maakt een werkplan, doet kleursuggesties, adviseert de meest geschikte verf en zegt precies hoeveel je nodig hebt. Heb je een ladder of stijger nodig? Ook geen probleem. En dat bezoek en advies is gratis. Schilder als een vakman, maar ga eerst naar zelfjehuisschilderen.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl met Ralf Veenhuis.
0: Hier hoor je ze wel.

0: Sonja Liebling. Oh, ze was nog niet helemaal klaar. Die Liebe hat mich kalt erwischt, hoorde je op deze vrijdagavond. Inmiddels 8 uur geweest. Ik ben nog een uurtje bij je, tot aan 9 uur. Met straks nog de gouden oude slagerhit. En de volgende hits, die staan voor je klaar.
1: Lekker losgaan met de lekkerste slager- en volksmuziek.

Isabel Varel, zij mag niet ontbreken op de vrijdagavond bij Slager.nl. Alla Bella Vita, hoorde je. Ja, vandaag natuurlijk 19 juni alweer. Er zijn weer een aantal bekende personen jarig. Glennis Grace, zij viert haar verjaardag vandaag. 48 jaar oud, Rebecca Loos, een bekend model. Zij wordt alweer 49 jaar oud vandaag. Even kijken, wie hebben we verder nog meer? Boris Johnson, de voormalige Britse premier. Hij mag vandaag 62 kaarsjes uitblazen. En Paula Abdul, zangeres uit de jaren 80, 64 jaar oud vandaag. Ben jij ook jarig? Namens mij en het hele team van harte.

aan het begin van het weekend. Die Liebe, die blijft. Clarissa Reis hoor je op slager.nl. Zo dadelijk heb ik nog Max Weidner, maar eerst Madeline Rausch. Haar actuele single heet Tanz mein Herz.

0: is het geluid van Schlager.nl.
1: Melodieën die een nacht. De mooiste liefdesliedjes en ballads.
0: Naar de radio luisteren als het donker is.
1: Iedere avond van 11 tot 1 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Een Amerikaans inlichtingenrapport waarschuwt dat Israël een gevaar kan vormen voor het bestand tussen Iran en de Verenigde Staten. Volgens de Washington Post staat premier Netanyahu intern onder druk om de militaire koers voor te zetten. In oktober moet duidelijk worden hoe de EU zijn meerjarenbegroting gaat financieren. Dat zei commissievoorzitter von der Leyen na een top in Brussel. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.
2: Geweldig, super, waanzinnig, stijl, fantastisch, ongelooflijk.
3: Zo kalm, stil en ontspannen, zwevend als een adelaar. Dat zijn de reacties van de tandemsprongpassagiers wanneer ze in de lucht zijn met de experts van Fly Center Wilderkaiser. Altijd al gedroomd van een tandem paravlucht in de bergen, maar nog nooit gedaan? Doe het dan! Zomer en winter, kijk snel op flycenter.at en wie weet vlieg jij binnenkort wel boven de bergtoppen van de Wilderkaiser. Flycenter.at, King of the Air.
4: Heeft u een autoverzekering met een hoog eigen risico? Dan kost schade al gauw veel geld. Relax. Bij Allsecure heeft u geen eigen risico en wel een lage premie. Bel nu 0800 2013, vergelijk uw autoverzekering en maak kans op een tankpas ter waarde van 100 euro. Allsecure, de autoverzekeraar.
5: Mein Name ist Lisa. Ich wohne in einem SOS-Kinderdorf. Hier habe ich eine neue Mami und neue Geschwister gefunden. Alles, weil unser Dorf Paten hat.
6: Helfen Sie den Kindern. Werden Sie SOS-Kinderdorf-Pate unter www.sos-kinderdorf.at.
7: Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet. Merk onafhankelijk en flexibel voor totaal leasepakketten, short lease, operational lease, privé lease en financial lease. Total Car Lease. Correct, enthousiast en vertrouwd. Gevestigd in het oosten. Meer info? totalcarlease.nl.
8: Moet het groots en meeslepend of liever klein en intiem? Dick's Party Rent verhuurt alles om van uw feest een succes te maken. Van tuinfeest tot evenement. Alles is mogelijk. Dick's Party Rent. Uw droomfeest binnen handbereik. U vindt ons via dickspartyrent.nl.
7: Total Car Lease. Word vriend op Facebook en maak kans op een maand gratis rijden. Total Car Lease. Voordeliger leasen bestaat niet.
9: Nu ben Coolblue. Altijd een werkende en energiezuinige droger. Vanaf €17,99 per maand. Huur hem op coolblue.nl.
10: Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten en laad dan ook je auto op. Gebruik dus minder stroom tussen 4 en 9. Zo gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.
0: Dit is het geluid van Slager.nl
11: met Ralf Veenhuis.
0: Slager.nl.

Florian Wessel, zurück zu dem Wurzeln. Lekkere up-tempo plaats zo op deze vrijdagavond. Daarvoor de headlines. Welkom terug. Het laatste half uurtje. Ik ben bij je tot aan 9 uur. Met straks nog de gouden oude slagerhits. Welke dat is, verklap ik zo dadelijk. En ook voor de beste volkstimmige muziek zit je goed op slager.nl.

stem van deze man die gaat eigenlijk nooit vervelen. Daar kun je de hele avond wel lekker naar luisteren. Maar goed, de gouden oude slagerhits. Roger Whittaker hoorde je met zijn hele grote hit Albany. Heb jij nog een leuke tip voor ons voor de gouden oude slagerhit? Laat het ons dan weten via de site www.slager.nl.

0: uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente Het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Volgens de bestuurders is er breed lokaal en politiek verzet tegen de komst van kernenergie in de regio. Het kabinet onderzoekt nog 3 locaties waarvan er 2 in Groningen liggen en Tennet vindt die de beste. De provincie zegt desnoods met juridische stappen de plannen tegen te willen houden. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Volgens Britse media staat hij vanuit zijn eigen Labour-partij onder grote druk om op te stappen. Aanleiding is de verkiezingsoverwinning van zijn rivaal Andy Burnham, de burgemeester van Manchester, die nu parlementslid wordt. Daardoor kan Burnham zich volgens de partijregels op termijn kandidaat stellen voor het leiderschap van Labour. Starmer zei eerder dat hij zijn positie als premier zal blijven verdedigen. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Iedere dag een vol uur met de beste Fox-slager. Disco Fox en Slow Fox.
0: Fris, vreg, Fox.
1: Hier hoor je ze wel.

0: zijn Schlager.nl. Waar Schlager en volksmuziek thuis horen.
1: Wij zijn Schlager.
0: Schlager.nl.

0: Slager.nl geeft je het ultieme weekendgevoel. Fresh shoppen.
1: Wij zijn Slager.
0: Fresh, Freg, Fox.
1: Jetzt geht's los.
0: Melodieën der nacht.
1: Zaterdag en zondag op Slager.nl.
0: Wij zijn Slager.nl. Oh.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Groningen verzet zich fel tegen eventuele plannen voor kerncentrales in de Eemshaven. De provincie en de gemeente het Hoge Land willen dat het gebied van de lijst met mogelijke locaties wordt gehaald. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. En de Britse premier Starmer beslist dit weekend mogelijk over zijn politieke toekomst en dus ook of hij aftreedt of niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.

0: uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst. En daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. De belangstelling was zo groot dat de NS eerder deze week te maken kreeg met technische problemen. Volgens staatssecretaris Bertram ligt het aantal verkochte abonnementen boven verwachting. Het kabinet heeft €118 miljoen beschikbaar gesteld voor een proef die ruimte biedt aan 500.000 abonnementreizigers per maand. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. Dat hebben de Duitse minister van Economische Zaken en haar Turkse collega afgesproken tijdens overleg in Ankara. Vooral op het gebied van energie en duurzame energiebronnen zien beide landen kans voor meer samenwerking. Ook willen Duitse bedrijven hun investeringen in Turkije verder vergroten. Duitsland noemt een sterke samenwerking belangrijk vanwege de geopolitieke spanningen in Europa en in het Midden-Oosten. En de plannen voor twee nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van twee grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: Slager is cool.
0: De beste slagerhits ter wereld.
1: Van de jaren 80 tot nu. Wij zijn Slager.
0: Hier hoor je ze wel.

0: van Schlager.nl.
1: Iedere week opnieuw alleen maar Duits.
0: Jetzt geht's los met Wybrand van der Sande.
1: Iedere zondag van 2 tot 3 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn twee passagierstreinen op elkaar gebotst. En daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Er hebben al meer dan 105.000 mensen een zomerabonnement voor de trein gekocht. Met dat abonnement kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Duitsland en Turkije willen hun economische samenwerking verder uitbreiden. De plannen voor twee nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 11 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 passagierstreinen op elkaar gebotst. En daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde toen een trein achterop een stilstaande trein reed, waarna een wagon ontspoorde. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, onder meer met reddingshelikopters. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Mogelijk stond de trein stil door een storing. Het treinverkeer in de regio Bedford is voorlopig ernstig verstoord. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. 3/4 van de patiënten liep de breuk op na een val in of rond de eigen woning. Experts wijzen op het belang van een veilige woonomgeving, voldoende beweging en goede voeding. Met speciale valpreventieprogramma's proberen gemeenten en zorgverleners het aantal ongelukken en dus ook heupbreuken te verlagen. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Netbeheerder Tennet noemt de Groningse Eemshaven technisch de beste locatie, maar daar is nauwelijks draagvlak. Ook in Terneuzen bestaan twijfels omdat het stroomnet daar fors moet worden uitgebreid en dat miljarden euro's kost. Het kabinet onderzoekt nu beide locaties verder voor de bouw van 2 grote kerncentrales. En kleinere kerncentrales zijn mogelijk wel makkelijker in te passen, alleen bestaan die nu nog niet. Het weer vanavond en vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: De mooiste liefdesliedjes en ballads, nu op Slager.nl.
0: Melodieën der nacht. Hier hoor je ze wel.

0: zijn Slager.nl, waar Slager en volksmuziek thuis horen.
1: Wij zijn Slager.
0: Slager.nl.

0: van Schlager.nl.
1: Iedere week opnieuw alleen maar Duits.
0: Jetzt geht's los met Wybrand van der Sande.
1: Iedere zondag van 2 tot 3 op Schlager.nl.
0: Wij zijn Schlager.nl.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. Bij de Engelse plaats Bedford, ten noorden van Londen, zijn 2 passagierstreinen op elkaar gebotst. En daarbij is volgens Britse media een aantal reizigers zwaar gewond geraakt. Het aantal heupbreuken in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Volgens onderzoekers komt dat vooral door de vergrijzing en het grotere aantal ouderen dat nog thuis woont. En de plannen voor 2 nieuwe kerncentrales stuiten op groeiende weerstand in zowel Groningen als Zeeland. Het weer, vannacht kans op een stevige onweersbui, al dan niet met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Morgen is er volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.

0: radio.nl.
1: Meer slager, meer volksmuziek, grote acties en nog dichter bij de luisteraar.
0: www.slager.nl NL

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
1: De mooiste liefdesliedjes en ballads, nu op Slager.nl.
3: Melodieën der nacht. Hier hoor je ze wel.

Und ich glaub an meinen Engel, der, wenn's heiß wird,

op heelslager.nl in je broekzak. Luister waar ook ter wereld naar slager.nl. Lees het laatste nieuws en bekijk de programmering. De slager.nl radio-app voor mobiel en tablet. Dus snel naar de Google Play Store en stop ons hele radiostation in je broekzak.

0: headlines uit het nieuws en het weerbericht.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Schlager.nl.

0: De mooiste liefdesliedjes en ballads.
1: De Benelux hoort het geluid van Schlager.nl.
0: Melodieën der Nacht.
1: Melodieën der Nacht. Schlager.

maar één van de Benelux in Schlager en Volksmuziek. Dit is Schlager.nl. NL.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl.
0: Het is 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.

0: De Slager.nl prijsvraag.
1: Luister Slager.nl en win een gloednieuwe internetradio waarmee je waar ook ter wereld Slager.nl kunt ontvangen. Bezoek en like onze Facebookpagina en deel met je vrienden.
0: www.slager.nl.

0: 24 uur per dag, 7 dagen per week.
1: Dit is Slager.nl. Slager.nl.
0: Het is 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Slager.nl. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Slager.nl.
0: Opnieuw een uur vol pure slager en volksmuziek.
1: Lentekriebels bij Slager.nl.
0: Hier hoor je ze wel.